0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit is Debbie Jelimoer hartbreek, net voordat tot ons ook daar een gehad van Roisin en Hilly B, half pad. Ja, ons is al, ek wil amper sê, ons is al bykie verder van half pad af wat die jaar aan betref. Dit is nou so 10 minuten na 5, kom ons kyk so bykie na, wat die weer aan betref, indien jy nou vandag moet iets aantrek en gaan jou gaan help, want ons het lekker warm weer. Ek gaan maar koelerig aantrek, want het gaan baie lekker warm dag wees vandag. Op die oomblik so 17 grade hier in die Strand Helberg area, Gordonsbaai, Soemers het west, met so'n windjie wat net so'n klein bykie plaan, ek denk gaan ons een bykie afkoel vandag met 14 km per uur wat gaan waai hier in die strand area. Wat die weer aan betref, een prachtige sonskyn dag, geen wolke nie, een maximum van een warme 28 grade, minimum van 17. En dan morgen het ons ook een baie warm dag met klein bykie bewolkte weer, een maximum 29 en een minimum van 17. En dan woensdag het ons een bewolkte dag wat bykie koelerige weer gaan hee, temperature van so 22 en een minimum van 17, maar dan raak het weer warm met bewolkte weer maximum 27 en een minimum van 16 teen donderdag. En dan hier van vrijdag en saterdag af het ons bewolkte weer met reen wat op pad is, met heel wat reen as ek so vinnig kyk na de temperature wat gaan wissel tussen 21 en 18 grade. Dit gaan voortduur tot en met sondag as ons eers weer warme weer kan verwag hier van maandagse kant af hier in die Strand Helderberg area. Kom ons kyk na Grabouw, op die oomblik so 15 grade met so 10 km uur windjie wat waai. Een matige dag vandag met bewolkte weer, prachtige sonskyn wat gaan deurkom met lekker matige 24 grade vir Grabouw en een minimum van 14. Morgen een lekker warme dag daar in Grabouw, temperature wat gaan stijg tot en met 28 grade, minimum van 16. En dan woensdag raak het koelerig met bewolkte weer, maximum 21 en een minimum van 16 vir Grabouw. En dan skielik word het weer sommer lekker warm, so tussen die wolke as die temperature gaan stijg tot met 27 donderdag en een minimum van 16. Vrijdag en zaterdag gaan ons bykie reen verwag met temperature wat gaan daal tot en met 16 grade, minimum van 12 en dan het gaat opklaar hier teen sondag en maandag as die temperature so koelerig bly tussen 15 en 16. So die winter weer is nog nie klaar nie, daar is nog heel wat winter op pad. Dan wat Stellenbosch aan betref is het so lekker 15 grade op die oomblik en geen wind ontreed nie, net so 8 km per uur. Ons sien uit na baie warme dag vandag daar in Stellenbosch, maximum 29 en een minimum van 15 met sonskyn dag, morgen baie warm as die temperature gaan stijg tot en met 32 grade in Stellenbosch met een minimum van 15. Dan raak het bykie koelerig met bewolkte weer, maar nog steeds matig, maximum van 24 en een minimum van 16 vir woensdag. Donderdag een baie warme dag ook met bewolkte weer, maximum 29 en een minimum van 15. En dan kan ons ook bykie reen verwag, dat is in vrijdag en saterdag as die temperature gaan daal tot en met 17 grade en reen wat op pad is, dit gaan opklaar hier teen maandag, as ons eers weer bykie sonskyn weer verwag vir Stellenbosch. Dan wat Kaapstad dan betref, op die oomblik so 17 grade, en met een redelike sterk onstuimige windjie van so 18 km per uur. Nie te warm in Kaapstad vandag nie, maar nog lekker sonskyn dag, een maximum 22 en een minimum van 17 en dan morgen het ons ook nog een lekker sonskyn dag met bewolkte weer, maximum 22 en een minimum van 16. En dan woensdag en donderdag het ons bewolkte weer temperature wat gaan daal tot en met 19 grade, minimum van 16. Vrijdag het ons een bykie reen daar in Kaapstad met temperature wat bly by die 17 grade en dit gaan voortduur tot en met sondag. So die Kaap is een bykie koelerig vergelyking met dit wat ons gaan hier hee en die Strand Helderberg ook in Stellenbosch wat baie warme weer aan betref. Onthou as jy buite is, bly maar uit die son uit en drink gereeld water. Ons is mos nou nie gewoond om baie water te drink nie, veral as het so warm is, maak seker jy drink water en ja, indien jy in die son gaan wees, smeer maar daai sonskerm op. Wat die verkeer aan betref, niks redig om te rapporteer op hierdie stadium, is nog lekker vroeg. Ek is seker daarvan, mense maak nog reg om op die pad te gaan, so ek weet die pad gaan binnenkort besig raak, ek gaan vir jou op hoogte hou en die na enig iets is. Net hierna, Calm Scott Roots.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: As Jeremy Lopez, ain't it funny? Dit is 26 minuten na 5. Goeiemorgen, hier is dan geskakel op Helderberg FM met my Fanny Skoon elke ochend. Ek praat so lekker oor die matriek afskeids wat plaasvind op die oomblik. Ek sien oralste almal wat mooi rokkies het en is die suits en almal wat besig is om klaar te maak met hulle skool, want dit is binnenkort eindeksamen en ja, ons die kinders vier feest oralste. Dit is in laas week, die naweeks, vrijdag, saterdag en ook hierdie week is dit vol van matriek afskeids wat plaasvind. Kan jy nog jou matriek afskeid onthou? En was dit altyd so fancy soos wat dit nou was? Ek sien, dit is een hele rooi tapijt en het is voertuie wat opkom naast tot audience met verhoor wat opgesit word, mense wat kom kyk na hoe die kinders opdaag en ja, dit is een groot geleentheid, lyk my deesda in ons jaar was dit nie so erg, het was omdat jy daag som op en jy dans en jy is klaar, vandag is dit een bykie anders, telik het amper soos het mini trouwe met al die make-up en artist en haar mense en verskrikkelike rok en natuurlijk ook die karre, gepraat oor die karre, baie mooie karre wat opdaag, betek hier, soms ek een sportskarre wat jy nooit sien op die pad nie, en dan die ou classics, en dan hier en daar kry jy iets van nie, soms so iemand wat opkom met een kruiwa of iets, maar is lekker van, geniet het, ja nie, ons sien uit, wat beteken, dit is amper tyd vir einde van die jaar, so dan is dit einde examen, dit is amper kerswees, en ons sien uit na een lekker vakantie, maar ons het een lekker kort weekie wat op pad is, en die wat so bykie slimmer was, het sommer vrijdag een vakantiedag gemaakt, en dan is het ons nou lekker heritage dag, donderdag hoop jy gaan lekker braai, ons maak sommer hierdie week reg om te braai, alhoewel die weer nie so lekker gaan wees hier oor die naweek nie, maar ons sien uit na ook lekker rugby, want ons het een naweek gehad sonder rugby loos, en wat het ons gedoen sonder een naweek van rugby, ja nie, ek sê graag vir ons het een paar lysiekies gehad wat ons moes regmaak, goedjies regmaak wat moes bykie een kant gestaan word, die gras moet gesny geword het en hierdie kas moet reggemaak word, die ding wat lek moet gefiks word, so seker af van die lysies was deurgewerk want daar was ons nou nie verskoning van, dit was rugby nie. Binnenkort nie so hooftrekke en nog lekker muziek op pad.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.
0: It's Silk Sonic and Bruno Mars. Leave the door open.

0: your community station. This is Helderberg FM 93.6.
1: Here
0: for you.
2: Toen nog minuten voor 6 is een lekker energie van El André. Hand aan hand, goeiemorgen, mijn naam Fanny Schoenen met jou Sunrise Shake-Up Show.

0: Don't Wanna Know van Maroon 5. Is ongelukkig nou so 5 minuten voor 6, wat beteken het is ongelukkig tijd om tot ziens te zien. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmorgen, saam met my Fanny Skoon elke ochtend hier met die Sunrise Shake-up Show. En wat een lekker dag wat ons nou uitzien met lekker warm weer tussen vandag en morgen, soms ek is somers weer. Maar hier in die studio het ek vir Wilney, goeiemorgen.
1: Morgen, ek hoop het gaan goed.
0: Nee, het gaan goed man, lekker warm weer wat ons gehad het die naweek.
1: O nee, dit is my bietjie te veel.
0: Ja, maar dit bewys ons nie wat waarna gaan ons uitsien. Ons het 'n lekker koelerige weer gehad in Mounos en nou is dit weer te warm dan. Nou is dit weer te warm. Waarna kan ons uitsien na vanmôre se program?
1: So vanoggend gaan dinge klein bietjie anders wees, want ons taaltoffies skuif vanoggend vir net vir nou na die tweede uur toe.
0: Okay.
1: So ons gaan bietjie taaltoffies so 7:45 en dan in die taaltoffies slot vanoggend gaan ons bietjie met Leslie Anne gesels van Cape Nature.
0: Wonderlik, ons sien uit nie, daar sê, dit is dan vir my tyd om tot ziens te sê, ek is dan morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met jou Sunrise Shake-up Show, en ek speel uit met Joe Black, wat vir ons sê, sing die openbaring. Tot ziens, tot morgen. Elderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.